radio. Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jouw hart voor hartloop royal. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loopt.

het. Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. Soos die lamman van ouds, wil ek u

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jack Patterson. Iedereen is voor Allie Mermaid. Onthoud, dan dit ten kool je snoek. En toch is het al pikkie tijd dat ik een check gauw. Dat allemaal kan op een messages je oké, oh.

My liefing weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat

0: Lief van jou.
1: Daar zei, daar heeft ons dit. Ik denk het is tijd dat ons muziek maken. Laat ons zien wat het ons is zo. Voor Jackson en Jules, Sonja Herald en Guy Korsten. Alles
2: ja,
1: voor ons het
2: dit klinkt interessant.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dis maandagochend vroeg, ons was nog sondag in die kroeg. Van die 40,000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Op naweek kry moes hoen my griep en een uur daarna is het dronk verdrie. Dan sing hy. My sari mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit

0: Ja, daar het jy dit. Tashay Burger, natuurlijk een van die sterkste stemme, saam met Blackbird op die oomblik. Voordat ons met ons gaste gesels, het ek net... Oké, daar is hy. Voordat ons met ons gaste gesels in die huis, die manne van Gardens. Goeiemôre manne, hoe gaan dit met julle?
1: Goeiemôre, met ons gaan dit baie goed.
0: Rudy, hoe gaan dit met jou?
2: Goeiemôre.
0: En dan natuurlik 'n ou gesig hier op Luister FM. Archie natuurlik, hoe gaan dit met jou?
3: Ja, maar is dan goed met my Marius, man.
0: Jy klink, jy sê nie weer agterste van al drie.
4: Dit kom vir my so voor, ja.
0: Rodin, vertel ons een bykie oor Gardens Club op Uitnaag. Vice-president natuurlijk.
1: Ja, Gardens, ons het een rijke geskiedenis. Een van die dae is ons 100 jaar.
0: Ja,
1: as kom al van 1932 aan. Gemeenskapklub, passievol. En ek dink ons geskiedenis in OP Rugby.

0: spreekt boekdelen van hetzelfde. En je kunt zien, zoals ik zei, de jaar niet zo goed beloopt, nie, maar is Gold Cup Games wat op anders.
1: Een vraag wat ik eindelijk voor Archie moet vragen, maar ik ga wel voor jou vragen. Dit is altijd een beetje van een distractie. Als je moet play-off speel en je werkt naar die Gold Cup toe. Hierdie twee goede is te nabij aan elkaar, dus my opinie, Marius' opinie. En ek denk die OP sal moet een aanpassing maak, Koena.
2: Ja.
1: Om ten minste 2 of 3 weke gaping tussen ons eindstryd en die Gold Cup te kry.
2: Ek het daai soort van op my agenda gehad, omdat hulle skop volgende week af, maar daar is finale vandag.
1: Dit is, jy moet onthou, terwijl ek dink hierdie vraag sommer uit,
2: ja,
1: vannacht.
2: Myne kom natuurlijk hoewel ek in die stort is, ja. Maar ja. Maar, groot traditie in jylle klub. Jylle is amper, soos jy sê, 100 jaar oud.
0: Ja.
2: Die hype wat nou daar is vir volgende week, ek bedoel, dit kan net fenomenaal wees. En ek voel miskien net daar moes 'n gaping gewees het, net ja, vir die squad om weer by mekaar te trek en vorentoe te gaan.
1: Jylle ek weet opinie daar?
2: Jou opinie, Archie? Of wat sit maar
0: voor ek oorgaan, Rudy, want Rudy het al paar keer, het dit al gehighlight. Van my kant af ook, soos ek sê, dit vat bykie die ouwense focus weg. En jy moet onthou dat ons is gemeenskapklub, en ja, ons is nie professioneel.
2: Ja.
0: So die Gold Cup bring een mate van semi-professionaliteit.
1: Ja.
0: En baie van onze spelers bijvoorbeeld het nog nooit in hotelle geslapen. Nie. Hulle het nog nooit in vliegtuig gerei nie. So baie van die ookies wil hulle spaar, want hulle wil graag in die groep wees. So as wegwedstrijd is, dan vlieg ek na Bloemfontein of ek vlieg Kaap toe. En omdat het nie professionele sport is, word dit nie week in en week uit gedoen waar ouwens exposed word aan die situaties. So dit bring een bietjie van een focusprobleem in. Maar het is iets wat ons maar moet deel as een gemeente. Klap, oor aan Rudy, soos ek sê, Rudy het al baie telke maal het dit al gehighlight.
3: Ja, nee, dit is een van die meest belangrijkste aspekte van, as het kom by ons een klaprugby.
1: Ja.
3: Want in die einde van die dag, jy verteenwoordig nie net jou gemeenskap en jou dorp af, jy kom nie, maar jy represent vir oostelike provincie.
2: Absoluut. Dis belangrijk,
3: en ek denk, dit sal iets baie belangrijk is, vir alles is volgende jaar in die begin van die jaar gaan sit, met die competition rules going forward.
1: Yes.
3: Want next jaar sal hy definitief Kruisfontein en Harlek Coaches wat die provincie gaan verteenwoordig in die Gold Cup, en ons moonlight leverage gee.
1: Ja.
3: Want om op een korte finals te focus, is finals, maar met die ding in jou gedachte dat die week na is Gold Cup, die preparation for coaches is totally out. For players is totally out. So is definitief iets dat ons definitief met die pisaal moet bevind.
1: So, hier is my opinie. Ek is ook betrokken al by Park, soos julle weet. Hulle moet die buys wegvat. Dan kan ons 3 weke, of ons kan eindelijk 5 weke voor dit klaarmaak.
0: Ja.
1: Want dan kan jy focus, Rudy, direct en net op die Gold Cup.
3: Ek dink die grootste mistake wat ons gedoen het die jaar was met die, daar was geen beplanning vir die tweede ronde nie.
1: Yes.
3: Toen was het die issue van die top 6 en die bottom 6. En daar was een total verwarring geweest van of het top of bottom is, gelijk of ongelijk, ons weet wat was die story.
1: Ek ga die iPad lopen.
3: En dan, maar ek denk is iets wat ons moet vat, ons moet leren dit.
1: Ja.
3: En dan met die next sitting van die competitie rules van next jaar,
1: ja,
3: laat ons dit voor die tijd uitzoeken. Tenminste, wees ons, wanneer is Gold Cup tijd,
1: ja,
3: laat ons net onze klaps wat die provincie vertegenwoordig net genoeg tijd geven om hulle recht te krijgen.
1: Maar jy kan ook nie een ding sê en een ander ding doen nie.
3: Ja,
0: ja, maar
1: daar is bitter belangrik.
0: 100%. En ek dink, ek en Rudy het seker dekade laas gespeel. Ek dink, wat ook lig kan werk bij wat nog laas jaar gespeel het,
1: ja,
0: dier te sê, wat doen het aan een speler, weten dat ek gaan een kwart uit rondte speel.
1: Ja, ek het so 10 trick questions vir Archie.
0: As, en dan as een potential Gold Cup wat opkom, waar bijvoorbeeld as die draw uit is, ons speel Hamiltons in die Kaap,
1: ja,
0: en ons weer gaan gevlieg word, en daar gaan een hotel gebleven word. Ja. As een semi-professionele environment wat iets doen aan een speler.
1: Absoluut.
0: Voor alles, ek was daarom bevoorrecht om daarom die wereld te travel. En het doen iets aan jou as een speler, as mens. So dit vergroot jou horizon en hoe jy die leven sien.
1: Yeah.
0: So van een spelerkant af sal ek ook graag...
2: Ek het nogal gewonder, gaan ons nou die coach kry en toe surprise Archie ons. So Archie, sorry my maat, maar jy weet nou die Mike na die trek, want ek het wel een vraag vir jou. Baie, baie belangrik. Soos wat dit nou duidelik gemaakt is, Gold Cup is groot. Okay. Jy as coach en ook een ex-speler, okay, hoe trek jy die manne weer by mekaar vir volgende week? Hoe trek jy, hoe sal jy maandag hulle weer gefokus kry? Want onthou, julle is 'n goeie span, julle is gebalanseerd, julle het julle backing wat julle nodig het. Maar hoe kry jy daai ouens weer by mekaar? Daai 23 of 25 of 30 squad met die dat die Gold Cup skop volgende week af. Want is groot. Ons moet eerlik wees, dis groot. En jullie eerste game is weg.
4: Is het by die huis?
2: Well, okay, ek vra om verskoning. Ja. Jammer. Ek het gedoog jylle travel, maar dis Harlequins wat travel, ne?
4: Yes.
2: Okay, sorry.
4: Ja, dankie. Dis 'n goeie vraag. Dit was 'n bietjie moeilik nou vir die week na die...
2: Natuurlijk, ja.
4: ...extreem wat ons uitgeskop gewees het. Maar die boys het daar een pies nou van woensdag af. Baie beter na die veld gekom en soos hy en na die by mekaar kom. So ek dink die boys nou begin realize dat dit is 'n groot week. Ek weet na verlore is dit allemaal af.
2: Dis nie makkelijk.
4: Allemaal sy kop is af. Maar die bestuur het 'n groot rol gespeel om saam ons op by die coaches te staan. Om te sê, manne, hulle weet nou, is nou voorbij, so ons het hulle ondersteunen om die waarheid. So ja, die boys kom, so maandag gaan een goeie week is. En ons sien uit na die Gold Cup.
1: Atje, julle speelt in Bloemfonteinse eenspan...
4: Collegians.
1: Wat weet julle van hulle? Ek travel Bloemfontein toe vir besigheid en ek weet niks van hulle nie.
4: Ek het inside info van die presselese kant afgekry van hulle paar games en clubs af. So as paar goede wat ons maar nog gekyk het. Gesien is een baie lekker groot dek. Maar soos ek kan sien, hulle ons man ook aardig vir het wiespeel.
2: Ek wil nou net gesê, jylle behoort te weet, as hulle een zwaar pak het, dan moet ek jylle gardens raak die spel.
0: Ja, net om by te voeg. So ons het die jaar ook begint om te kyk, soos ek sê, ons het Springbok Fever as een rede, hoekom Springbok succesvol is. En een van die redes is verskrikkelijk op beplanning en analyse. So ons het die afgelopen paar maanden ook gebruik gemaakt van een sekere maatskapie wat analyse vir ons doen. Want is iets wat ons bykie in wil beweeg van een africhting kant af.
2: Ja.
0: So ons het van hulle paar videoclips gestuur van die span en sê, okay, right, doen vir ons analyse. Ons sal nou die week deur het werk en kyk, okay, right, wat sy wedstrijdplan gaan ons voor een dag kom. En soos coach Aatje nou gesê het, ons het al reeds bykie gesels met mekaar.
2: En net maandag weer by mekaar trek.
0: Hopelijk luister hulle nie na die program nie, maar hulle ry vrijdag aan recht deur en hulle kom saterdag morgen hier. So,
2: okay.
0: Ons het een plan om sommer hulle vinnige wake-up call sal gee, die eerste 20 minuten bykie hulle in en weer te vat. Nou, net om te kyk.
2: Kyk op die fixheid hoog.
0: Kyk op die fixheid daar is en ons weet ons nou die 8-9 uur is sitter en gaan miskien een impact het. En ons weet, ons is technisch is ons uit die Gold Cup het vir volgende jaar. Maar as een klein skreefie, want as ek dink na die competitie reels, dink ek dat die wenner automatisch kwalificeer vir die volgende jaar. En ons het gekyk
2: na ons... Dit moet vir julle...
0: Ons het gekyk na die loekie en ons het gesien, okay, die spanne wie ons gaan speel, weeg ons tamelijk op. En ons weet, die dag is Gardens rugby speel. Dan kan ons enige span verslaan.
2: Ja.
0: Maar ons weet ook as Gardens, soos Parke gewees het in die eerste wedstrijd, as Gardens nie opdaag nie, dan kan ons ook een verskrikkelike loes en kyk hoe smile Marius om uit die kant.
2: Daai glimlach gaan tot by die ore.
4: En by gesê, vir die president is, laas jaar het ons 5de geëindig in die kwart wedstrijd. Ek dink ons wil beter doen as laas jaar.
1: Ja. Is dit deel van jou beplanning?
4: Beplanning van die mannen, dat ons beter as laas jaar doen. Ek dink, met die homestrijd en ons weet wat behels die competitie reels. So, laas jaar het ons maar net een beetje klein mislukking, ons moest wegspeel. So, en ons het ook close by margin verloor. So, as ons geweer het, maar nou, die president en die legal het hulle rolle gedoen om ons die reel te verskil te gee.
1: Yeah.
4: Wat moet jy wen en wat moet jy doen om homestrijd te speel, soos die pres gesê het. Daar is een kans, daar is een gaap in die handig helaas.
1: Die ervaring wat jy het in die Gold Cup is baie belangrik vir julle voorbereiding. Hoe draai jy dit oor aan die spelers?
4: Hy is een lekker trikkie vraag. Ek denk ek het met paar senior spelers gepraat, wat ek nou jare saam heen. Soos Ron Wiekele en Ozan en Darlington en Krikele. Ek denk hy mannen gaan een groot rol spelen in die eindstrijd. Is hy nou net van africhter perspektief af is. Die senior man is die mannen waar die ouwens die omvoeg gee. So jy jou africhter, die doen jou weer die week. Maar na week is er hy mannen waar die mannen redig nou moet draai en sê coaches, hulle glo in ons dat ons nog die teken speel. So ek denk het gaan nie so Hartus, dit gaan hartus. Maar ons het daar een paar senior spelers. Yes. Maar die jong mannen moeten ze koppen en kalm houden in die situatie.
1: Ik heb nou nog niet naar die wedstrijd. Ik heb nou nog niet vooruit gekeken. Als jullie winnen, Zadrach, tegen wie gaan jullie spelen?
3: Ja. Die next game zal wees dan de winners van Saldanha en Evergreens.
1: Evergreens van
3: Evergreens van Jot. Ja, ze wezenlijke districten. En dan wat gebeurt dan is maar bestellen die een met de grootste margin.
1: Ja.
3: Omen away. Zo so, als al twee, vier, drie druk, die winners, dan kijken we wat die puntenverschil is.
2: Puntenverschil, ja.
3: En dan zijn dan die home team. Zo, so, dat is net voor ons een game om te gaan spelen. He. Coaches weet het, dat was wel even duidelijk, players weet wat is op steek. En ons het geleerd nou in de laatste paar jaar, in die toernooi wil je niet travelen. Als je die margin kan krijgen om home games te krijgen, veel beter.
2: Maar nou ja. Wil ik ook bijlaas, jullie het gesê, jullie speel jullie eerste game volgende zaterdag bij die huis.
3: Ja.
2: Ik denk, enige iemand wat van rugby hou en ondersteun en hou van club rugby, soos wat ons allemaal hier so is, denk ek moet ons een beroep maak aan die Ooskaap. Ons het twee spanne in die Gold Cup en een van hulle speel thuis. Kom ons wees nou net open en eerlijk daarover. En ek denk ons moet uitlaat vir allemaal daar. Kom ons ondersteun vir Gardens.
1: Ja, kom ons maak kom die stadion
2: ons,
1: vol.
2: Kom ons maak hom vol. Julle het nou geraak aan Springbok Fever. En op die einde van die dag, die resultate is daar, wanneer jy die ondersteuning achter jou het.
3: Ja, en soos van onze kant van Gardens of Arlekoon speel weg. So, hulle speel in Bloemfontein.
2: Hulle speel in Bloemfontein, ja.
3: So, dit gaan baie belangrijk is dat nie het Gardens support is, want die is nie net vir Gardens.
2: Nee,
3: Gardens
2: nee.
3: Represent die oostelike provincie.
2: Dis hoekom ek het so.
3: Elke in die metro, buiten die metro, wat kan travel. En van een Gardens perspectief, wil ons die mense verseker, alle veiligheidsmaatregels rondom die veld, met die politie, alles is getref. So dit sal een goeie gesinsdag wees. En ons wil die mense verseker dat dit sal een rugbydag wees. Onze beplanning is ook om een voorwedstrijd te het, maar ons weet met die Gold Cup reels, moet voorwedstrijden al tenminste uur en een half voor die main game klaar wees.
2: Ja.
3: Maar dit is ook net weer deel van die entertainment van die dag.
2: Wat gebeur voor die game, ja.
3: Ons maak een beroep op iedereen elkeen, in die metro, buiten die metro, om op te dag. Ons sal op die centrale veld speel, ons sal op onze home fortress wees in die Hockney. As gevolg van faciliteit probleme en die standard en wat verwachtingen wat gesit word voor de Gold Cup, so ons die game beweeg naar die centrale veld. Ons sal ook die centrale veld gebruik die week as een oefenveld, so die boys kan gewoon dragen aan die surface en alles. So, allemaal in die Ooskaap, allemaal in die metro, laat die paie leie naar die centraal vir Saterdag en kom ondersteer. Allemaal wat in groen aantrek, trek groen aan, laat ons collegians wees wie is oostelike provincie en wie is Gardens.
2: Daar sy.
1: Beter kon ek het nie self gesê.
2: Definitief, nee, definitief.
1: Manne, duisende dankies. Dankie dat julle so ver gerei het vanuit Nagaf om vir ons te kon kuier. Ons gaan definitief weer met julle gesels.
2: Definitief.
1: Of dit nou volgende naweek is of die naweek aan na, dit maak hier erg saakie, maar ons gaan sterte, met mekaar gesels. Sterte.
2: En wees net julle self. Wees net julle self.
0: Ons wil net dankie sê aan julle ook vir die geleentheid. En soos ek sê, Gardens is, ons het 'n verskriklike digital footprint. Soos ek vir Marius gesê het, ons het oor die 40,000 Facebook followers. Ons is op LinkedIn, ons is op Twitter, ons is op YouTube. So definitief sal ons seker maak dat ons mense luister hierna en julle ook een mate van exposure gee, want soos ek sê, as ons mekaar aan die hand vat, dan kan klap rugby net beter draak.
1: 100%, duisende dankies julle, en voorspoed vir volgende Saterdag, ons sal julle een bietjie dophou, en ek weet, julle sal goed doen met die oostelike provinsie. Ek denk, is om 'n tyd, laat ons groet, manne.
2: Gaan ons nou al groet?
1: Ja. Okay. is 8 minute voor.
2: Is dit 8 minute voor?
0: Dankie.
2: Ja, dit was nou vinnig op my. Geseënde week aan almal. En Marius de Leon, dankie vir die geleentheid. Ja. Ons sien mekaar weer volgende Saterdag. Manne sterte.
3: Dankie manne.
5: Ja, van my kant af natuurlijk, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Hierdie manne moet asseblief aan daan glo. Alle sterkte. En sit dit alles in wat jy kan. Doe net jou beste, Marius.
1: Van my af, ons sien mekaar volgende Saterdag. Tot ziens.
6: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebeja, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
7: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermax DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermax DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super hardful pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
2: Die beste musiek, so na jou smaak. Op Luister FM.

Een treffer wat voor ons amper. Tweede kar is terug in tyd van 2007. Mika aan met Relax and Take It Easy. Hartelijke, vrolijke en verfrissende goeiemorgen, luister FM Kontra. Die tyd is nou 8 minuten net na 9. Die geseende zaterdagochtend. Die 19de September. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord net op jou lekker luisterstasie. Luister FM 90.6 89.6 as ook aanlyn luisterfm.co.za. Ek bring vir jou kraakvars nuwe Top 20 trefferparade program vir hierdie week hier op Luister FM elke saterdagoggend tussen 9 en 12 voor die middag. Die eerste uur van die program, een lekker interessante, interactieve sessie. 8:45 begin ons met jou saterdag tune ontleding. 9:30 met jou kunstmatige intelligentie Afrikaanse top 5 van Luister FM vir die week. 10:00 tyd vir nuus en weer formaliteite en 9:45. Dan begin die top 20 aftelling vir hierdie week. Dankie ook aan die saterdag aan buiten sportmanne Marius en De Leon. Kry hulle weer volgende week selfde tyd selfde plek. 6 tot 9 voormiddag net hier op Luister FM waar hulle net sport praat as ook hulle voorspellings, hulle analisering van vorige wedstryde. Kyk so 'n bietjie na die plan van aksie wat die spanne wat nog gaan speel dalk kan gebruik. Allei terminologie en fundie aktiwiteite wat hulle behartig. En dan 9 tot 12 praat ons musiek, want musiek is belangrik. Maar vir nou, hier is Etienne Stein met My Sonskyn. Goeiemôre. Kan vir my WhatsApp stuur in die luister FM Atelier 082-333-667. As jy vandag enige iets kan doen, moet net nie verveeld wees. Nee, dis al. Jy kan lui wees, maar moet nie verveeld wees.

Luister FM. Nommer 4. Ian Diederik op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Winter Hotel met Jenning 5 plekke op beweeg van laasweek se 20ste posisie. Beweeg ons nou na hierdie week se 14de posisie. Arin Louise van Wyk en Early B wat 4 plekke op beweeg met hulle treffer Biri Boom Boom.
1: Nommer 14.

0: In hierdie week se 13e posisie het die duette van Demi Lee Moore en Jacobus met probeer net voor het arena mis en waai ken hulle bi met Berry Boom Boom. Volgende op die speellys in hierdie week is 12e posisie Jacobus met Verbydans.
1: Nummer 12.

In en hierdie week se vierde posisie. Appel met genadewater twee plekke afbeweeg. Volgende op die speellys, Appel, Reo Menani, Rieke Snel en Bok van Blerk wat vyf plekke opbeweeg het met Yippie Gaia. 3.

Virginia Lee. Ek sal jou nooit vergeet, nee. Ja, hierdie sit snit het my nou sommer weer laat dink aan. Maar hoe vinnig die jare verby gaan. Ja, die muziek verander, die wereld verander. Maar sekere liedjies bly precies dieselfde in jou hart nie waar nie. Jy luister na die Skatkis, is Luister FM op hierdie Saterdag, die 19de September 2026. Net voordat ons geluister aan Middle of the Road, Chirpy Chirpy Cheep. Dat is ook Frank Duval wat hierdie program geopen het. Ek kry nog steeds elke Saterdag boodskapies. Wat is die inleidingsliekie? Ek het by nou al gedink, allemaal sal weet. Dat wys maar net vir jou. Een liekie is nooit oud, totdat allemaal dit gehoor het nie. Daar is jou geselsaam program. My naam is John Durker. En nou weet jy, ek het nou al baie gehoor in hierdie week ook. Sana, mense, lees my verkeerd. En ja, en toe, wat hierna toe, en gister dog ek by myself, hoekom praat ons hier daar oor nie? So het jy al ooit iets gesê en toe besef jy, o nee, dis nou glad wat ek bedoel het nie. Want so kom ek sê, dis relevant, want het gebeur ons baie makkelijk. Of dalk is jy stil omdat jy moeg is en iemand dink jy somme kwaad. Of jy is vriendelik al met iemand en hulle dink jy stel belang. Bietjie meer as jy weet wat ek wil sê. Of jy antwoord nie dadelik op WhatsApp nie. En skielik dink iemand jy ignoreer hulle. Ons is nogal vinnig om self die rest van die story in te vul. En dit gebeur ook wanneer ons na ander mense kyk. Ja, jy sien een jong vrou wat nou saam met een heel wat ouer man is. En dan sê mense, hulle begin dadelijk wonder, is het nou vir liefde of is het nou vir geld? Of een jonger man wat baie aandag aan een welgestelde ouer vrou gee. En dan dieselfde vraag begin. Dieselfde vraag, is het nou vir liefde of is het vir geld? Maar ja, kyk, ons moet ook eerlijk wees. Soms lees ons mense verkeerd. Maar soms is daar werkelijk, ja, is werkelijk bedrog. En dit is precies waar ons vandag aan gesels. Ons gaan probeer uitvind hoe makkelijk ons mense verkeerd verstaan. Maar ook hoe ons kan raak sien wanneer iets nie reg is nie. En ja, so, wanneer het iemand jou al verkeerd gelees? Ons wil baie graag van jou hoor. En wat het hulle van jou gedink? Dit is die eindelike ding, ne? Wat het hulle van jou gedink wat glad nie waar was nie? So, wanneer het iemand jou al verkeerd gelees? Nee, wat het hulle van jou gedink wat glad nie waar was nie? Ja, stuur daar vir my jou story. Die WhatsApp communicatie forum se nommer 082-333-367. Bly ingeskakeld.

Goedemiddag, oom John en Sandra, wat praat. Hoop het gaan goed met oom. Oom, kan oom alsjeblieft voor mij daar liedje speel, als het moeilijk is, If Tomorrow Never Comes. Dit gaan niet aan, ek gaan nie allemaal sy name noem nie. Al ons vrienden en ook aan Amorei en Marco en Klein Johnny Beer, Elg Brown, Elsa en André Beer, Elandre en Melanie Beer, en allemaal wat luister wat my ken. Ek wil net vir hulle sê, hulle moet een geseënde dag het, en hulle moet die rugby ook vanmiddag geniet, en as het moontlik is, oom, hou my in gebede, want ek het verskrikkelijk baie pijn, oom, kan het nie meer hanteer. Baie dankie, oom, lekker dagie vir oom, en stuur groete vir oom se ma ook, en ry veilig huis.

0: is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommer die een en enigste John Dirk.
1: This is Josh for Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

0: nie narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop kerkgronde NG Kerk Lurie met kunstenaars soos Irene Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan met MC Kerkie Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes R150, skooliere R50. Volg ons op sociale media. Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
1: John, ja, die verskil tussen een donkie en een muil is, een donkie kan een muil hardloop, maar een muil kan nie een donkie hardloop nie. Dankie, John.

0: mannen drupt. Toilettenlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers.
4: Waterproblemen.
5: Weg in een hoogbank.
6: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
7: Johan Plammers!

0: Dis die klanke van Armand Hofmeyer op Luister FM met As het reën. Voor hulle Bok van Blerk met al sy vriende en sluise van die hemel. Nou, jy wonder hoekom as ek nou besig met die reën vanmiddag, dit het lekker gereën hierdie week. En ons kyk bietjie, wat maak jou weer vir die res van hierdie naweek?
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou weer vanmorgen, dis Sondag die 20ste September 2026. Ons begin daar met Alleval Noord, een minimum van 12, een maximum van 18, 60% kans vir een Bisho, een minimum van 24 en een maximum van 25 grade vir hulle. Kraddock, een minimum van 13 en een maximum van 23 grade. Oos-London is op een minimum van 17 en een maximum van 22. Fort Beaufort is op een minimum van 13 en een maximum van 23 grade vir julle. Vir Sondag die 20ste September. Graaf-Reinet is een minimum van 15 grade met een maximum van 24 in Gramstad. Een minimum van 14 met een maximum van 25 grade. Mtata-More is een minimum van 13 met een maximum van 23 en een 30% kans vir reën. Port Elfred, 16 is die minimum met een maximum van 21. Port Elizabeth-More, 15 grade met een maximum van 21 grade en dan Port St. John's 17 met een maximum van 24. Queenstown, minimum van 13 met een maximum van 22 en Uitenhaag, minimum van 14 met een maximum van 24. Hoe kan ons dan vergeet van Jeffreys Bay? En Jeffreys Bay morgen die weer vir Sondag, natuurlijk die 20ste September 2026, het ons een minimum van 18 en een maximum van 22 grade. Dis so vanmorgen die 20ste September. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir hierdie opdatering van ons Weerbureau. Volg hulle gerus op hulle sosiale netwerke of by www.weatherisa.co.za.

Een man met ongelooflike talent, ons eie Rian Strydom met Stapel Gek. Is my groot voorreg om vanmiddag vir hom in te staan. Hier op Lyf Skuif, met of sonder die kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Oom Brammeler sê vir ons so.
1: Ja, Johan, kyk of jy Jannie Williams dinge sêt, en speel die honger bietjie. En toe Jannie Williams dat ek baie lang was over speel, want ek het mis nou nie een CD player of wat ding met werkie. Kijk voor Jannie Williams, also, dankie. Hij is een groot concertina man geweest, in zijn leeftijd. Mooi loop.

041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En op die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorste. Je kan het stop, daar staan en roep. En op Scully sal

het in. Welkom, Nate hierop. Jouw lekker luisterstatie. Jy is ingeskakeld saam my, Laurenko, Eike, Ei, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons

En ook wel geluisterd naar Anzel met Lavai Water, Afrikaans Dans Remix. Baby Alice met Wolf Rayman Rave Remix. Caroline Grace met Box Wijn, Afrikaans Dans Remix daar. Maar het is ook nou tijd voor jou glitzerrittels. Maar voor dat, net een paar boodskappe, een boodskapie van Anton, verlaat jy ons weer, of alweer hartseer, maar ons sal sekerlik weer jou stem op die lig hoor. Ja, toe ek met bestuur gepraat het, het hulle vir my gesê, daar sal altyd een plekkie vir my wees hier so op die lig, en ek waardeer het verskrikkelijk baie. So, jylle sal my definitief weer in die toekomst hoor, maar vir nou moet ek net, jy weet, dit een bykie stadiger vat en net concentreer op die studies om dit een succes te maak van. Een boodskap ook van Louise dat sê, go for it, lolo, sterkte met jou loopbaan, voor en toe kruid, of ek neem ons ook een groete, Louise, en dan sê sy, waar jy nou weer oor sjeu, hoeveel ure voor of achter ons? So, dit is nou omtrent so 2:43 by my in die middag, en dit is nou so 9:43 in Suid-Afrika, so dit is julle so 8 ure voor ons hier so in die VSA. Maar dit is tyd vir jou klitsritels, hoe dit werk is, ek geef jou een sin met 2 liekies name in, jy moet dan vir my sê wat er 2 liekies dink jy praat ek van, vandag sin weer eens makkelijk dink ek, en ek vraag vir jou, wie se kind is jy, Afrikaanse meisies? Afrikaanse meisies, wie se kind is jy? Laat weet vir my op die WhatsApp lijn 082-333-367, onthou standaard, data, triewe geld, wat er 2 liekies dink?

Ons het dan anders met Nice na Johanito Du Plessis in woorde, Michael Jackson se Beat It, Liesel Peters met Asemloos en dan André het Norman met Triple in die See daar gehad. Vir jou lys met de wysies wat ons nou al die pad uitvat na 8 minute net na 11. Boodskap wat deurgekom dat sê hi Lolos, hulle my liefste Lolos, luister en keer lekker saam met jou met my kiddies. Thank you Dwayne and Sean for awesome Brian, my grandchildren Bella and Aria entertaining Oma with Michael Jackson songs, all my love, en kom daar van Didi. En dan ja, dankie Louise vir al jou boodskappe ook. Maar nou kom ons gaan verder met die musiek, nog so 4 liedjies plus minus en dan is het tyd vir my om jou te groet net hier op die wonderlike Saterdag aand.

En het was Etienne Steyn met My Son's Game, Imo Adams met Chongololo's Shuffle, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark en Caroline van Jaarsveld met Dance in the Rain. Dan brengen we zo naar 23 minuten net na 11 toe en het heeft nou tijd voor mij geraak om je te groet. Ik zeg voor jou bitter baie dankie voor iedereen en elke wat saam met me ingeskakel het vanavond. Ik waardeer het baie. Tot en met volgende week en zaterdag sê ek vir jou onthou, al loop jou paie snaakse draaien, alles gebeur altijd vir 'n rede.

0: hard genoeg? Nog eens een beetje harder?
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

klop. En hart klopt die stilte. Die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ah, groot gaat meisjes laten kwer. Ah, jij is beautiful.